jaren uit. Want mijn naam is mens. Is leven van luft. Und ich lebe von Liebe. Und ich lebe von Licht.

Chemische boog verwijlen. Door die winterknus zo druk. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik scheer mijzelf voor jou.